0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Marjoni.
2: Hele goede morgen. Sorry Marjoni, ik had de hoofdtelefoon heel hard gezet.
3: Ja, zo.
2: Ja, dat, ik schrok ook een beetje. Zo, dat was hard.
3: Ja, normaal gesproken zit ik achter de knopjes. Maar heel af en toe als er bijvoorbeeld een inspreekklusje voorbij komt... dan moet jij even achter de knopjes zitten. Tenminste, om te controleren dat alles goed gaat voor de dingen die ingesproken moeten worden. En dan hebben we inderdaad mijn koptelefoon op standje Arno staan.
2: Ja, nou, maar
3: je
2: ik
3: had hem ook gewoon echt bijna helemaal open. Hè? Nee. Bij mij staat hij nu zo net op 4, bij jou stond hij op 9.
2: Maar dat is gewoon omdat ik er dan mee speel. Terwijl ik
3: tuurlijk.
2: Dus nee, want ik schrok er nu zelf ook van. Maar goed, daar heb je thuis helemaal niks aan.
3: Nee, maar wij dus wel.
2: Dat is wel goed om even te melden. Dat inderdaad, als je een koptelefoon opzet, moet je altijd op het volume letten. Want als het echt te hard staat, dan kun je gehoorschade oplopen.
3: En dus ook niet zomaar een koptelefoon van iemand anders opzetten. Want iemand anders hoort het vaak weer anders dan jij. Want zoals ik al zei, mijn koptelefoon staat op standje 4. En die van jou stond net op standje 9.
2: Nou, het lijkt wel de grote meneer Cactus Show.
3: Ja,
2: waarin je eigenlijk aan het einde van de aflevering kunt vragen. En mevrouw Stemman, wat hebben we nu weer geleerd?
3: Dat jij van mijn knopjes af moet blijven. Ja, toch?
2: Ja, nee, dat
3: of het moet terugzetten. Ik bedoel, ik zit 5 dagen in de week op deze plek met deze koptelefoon. Mijn koptelefoon. En dan heel af en toe...
2: Jouw knopjes, ja.
3: Ja, kom jij hier zitten. Dan, als je ergens te gast bent, dan ruim je toch ook je bordje op.
2: Ja, nee, is helemaal waar. Dus nou goed, dat gezegd hebbende gaan we nu snel beginnen. Want de uitzending is al net begonnen. We hebben leuke liedjes, we hebben ontbijt, we hebben de platenkast, nog veel meer. Dit is Opstaan met Arnoud, Marjoni.
3: En vandaag als allereerste met Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Ja, bij Hallo Kids Radio hoor je natuurlijk de leukste liedjes waar je lekker op kan wakker worden. Of misschien, nou ja, ben je al wakker, sta je al naast je bed en ben je al een beetje aan het dansen. Nou, dat komt mooi uit. Want het is tijd voor ochtend gymnastiek. Wil ook bewegen natuurlijk, hè?
1: Ja, moet ik al opstaan?
0: Nou ja, we beginnen als de gong begint, oh
1: ja.
0: Arnoud.
1: Ja, ja, dat is ook zo.
2: Het is leuk.
1: Makkelijk of moeilijk vandaag?
0: Ah, ik ga nog niks verklappen. Dat is niet eerlijk. Want,
3: Ezeltje, strekje!
0: Als ik dat doe, dan ga je straks zeggen... Oh nee, ja, ik heb last van mijn knie, ik doe niet meer mee. Nee, dat kan niet. Want bewegen is wel gezond, hè? Ook als je een beetje last hebt van je spieren, bijvoorbeeld.
3: Of,
0: Als je gisteren je hoofd hebt gestoten, ook als je hoofd hebt gestoten, moet je even bewegen.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ja, de gong is begonnen. Nee, niet de gong is begonnen. Wij zijn begonnen, want je hoorde de gong op de radio. Dat betekent dat je erbij mag gaan staan. De eerste oefening van vandaag met rekje, strekje, is met onze armen. We gaan, ja, hoe ga ik dit uitleggen? We gaan een soort verticale helikopter zijn. Dus dat betekent, je doet je armen wijd.
1: Ja.
0: En dan ga je van links naar rechts draaien.
1: Oh ja.
0: Dan ben je een soort blender, hè?
1: Je zo. Oppassen dat je niks omver
0: staat. Oh ja, let
1: staat,
0: op voor de fase van mama en zo. Ja. Oké, let op. Doen we 7 keer dat we zo draaien. Een beetje als een Efteling elfje. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, zo, dat voel je wel in je armen, zo merk ik. Oké, heb je je armen al gehad en dus ook een beetje je heupen? Gaan we nu onze benen bewegen. Wat we gaan doen, Arnoud, je benen een beetje uit elkaar. En dan spring je vervolgens dat je ze zo kruist.
1: Oh ja.
0: Zie je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ja, oké. En dan spring je daarna weer en dan doe je ze weer zo uit elkaar. Snap je dat nog?
1: Ja, ik snap het. Ja, okay. Ja.
0: Let op, hè. Doen we ook weer 7 keer. En dan tellen we dus als we onze benen wijd hebben. En dat maakt niet uit welk been je kruist, als je ze maar kruist. Let op, hè. Komt ie, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Zo, hé.
0: Ja, dat was al een energiek, hè. Let op, hè. Dan gaan we nu ons helemaal lang maken. Helemaal zo strekken, zo. Ja, nog een beetje geluid bij maken, zo. Dat is goed.
1: Oh, ja,
0: als, je,
1: ja, ja.
0: Als je wakker wil worden.
1: Uitrekken.
0: Dan gaan we daarna even helemaal naar links.
1: Ja.
0: Ja, even. Langzaam naar links. Zo, ja, ja, ja. En dat doe je met je linkerarm. Gaan we helemaal naar rechts. Ja, dat voel je dan vooral bij je schouders.
1: Mooi.
0: En dan mag je even uitrusten.
1: Hey, nou. Ik ga even zitten, want dit was een goeie, hoor. Maar, ja.
0: Maar waar ben je nou moe gewoon geworden? Van het springen? Of,
1: dat laatste stukje.
0: Van dat laatste stukje, van het uitrekken. Hoezo word je nou weer moe van het uitrekken?

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep. Ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
4: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit. Vertel het samen.
1: Ja, kom op.
5: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was Fenna Ramos met het allerleukste feestje op de radio. Ja, is ook leuk. Feestjes bouwen af en toe.
1: Ja, natuurlijk. Ook niet altijd elke dag. Want
0: nee, dat is wel een beetje
1: bij alles zo. Zelfs dat je elke dag naar de bioscoop gaat of elke dag frietjes eet. Dat is...
0: Dat wordt saai.
1: Ja, het is juist leuk omdat het af en toe is.
0: Ja. Ja, dat vind ik ook. Inderdaad. Absoluut.
1: Oké. Nou, ken je dat gevoel, Mayoni, dat je ergens naartoe gaat... Mm. Omdat je daar heel lekker kan eten? Dat je denkt, ja, ik ga daar speciaal naartoe, want daar is heel lekker. Noem eens een voorbeeld.
0: Nou, wij hebben hier een heel lekker restaurant in de buurt van de studio. Die heet De Molen.
1: De Molen, dat dacht ik al. Ja,
0: ja we houden altijd netjes de menukaart bij. Want daar veranderen ze best wel vaak en... Het is niet zo dat we dan alles gaan proberen. Maar iedere keer als de menukaart veranderd is... dan is het wel even zo'n momentje van... oh, we moeten weer even een keertje gaan.
1: Ja, dat snap ik. Nou goed, maar dat is voor jou niet zo heel ver rijden.
0: Nee, dat is
1: maar
0: heel dichtbij.
1: Moet je nou voorstellen dat je in Zwitserland of Italië woont? Ik ga daar volgende week thuis naartoe, naar Zwitserland.
0: Ja,
1: en dan woon je
0: familie.
1: Dus in de bergen. Nou, dan woon je in de bergen. En dan moet je bijvoorbeeld boodschappen halen. Dan doen we even een ritje natuurlijk naar beneden.
0: Mm.
1: Maar als je inderdaad iets heel lekkers verkoopt... dan komen mensen daar op af...
0: Ja, soms doen mensen wel eens een paar uurtjes ervoor rijden, inderdaad.
1: Nou, in Italië, in de Dolomieten, dat is een bergachtig gebied... heb je het bergdal Val di Fassa.
0: Aha.
1: En de uitzicht is daar fantastisch. Maar toch komen toeristen daar niet per se voor de natuur... maar voor een speciaal gebakje.
0: Oh?
1: Ja, ja, ja. Ze hebben daar namelijk de krapfen.
0: De wat?
1: De krapfen. Ik laat je even een foto zien.
0: Dat klinkt als een krapgebakje, maar daar hebben ze niet zo heel veel water. Dus dat lijkt me sterk.
1: Ik laat je even zien hoe het eruit ziet. Zeg maar, hoe ziet het eruit?
0: Als een puddingbroodje.
1: Ja, dat is nou ja, inderdaad. Met een puddingbroodje gevuld met jam, room of chocolade.
0: Een beetje, ja, en het lijkt ook wel een beetje op een gevulde donut.
1: Ja, klopt. En dan zonder gat erin.
0: Ja.
1: Dat schijnt daar zo lekker te zijn. Deze krapfen, dat is een Duits woord trouwens.
0: Ja.
1: Een zoet degenbakje dus met jam, room of chocolade. En al vroeg in de morgen staan daar honderden mensen in de rij. Elke dag bij een berghut om zo'n bol te kopen.
0: En dan denk ik dat ze dus regelmatig te horen krijgen. Jongens, sorry, nee, kan niet. Uitverkocht, kom morgen maar weer terug.
1: Ja, dit zorgt voor chaos op die smalle bergweg. Want mensen moeten heen en terug en wat dan ook. En het is de schuld van al die influencers.
0: Oh,
1: want die hebben daar natuurlijk filmpjes van gemaakt. En het is een hele hype geworden, dat gebakje. Dus ja, mensen gaan er naartoe. Nou ga ik naar Zwitserland. Dat is in het gebied ook waar
0: Oh, jij gaat eraan meedoen? Ja, natuurlijk.
1: Dus zal ik wel of niet gaan? Nee, doe ik maar niet dan, hè?

0: vrolijke muziek van Monique Smit. En dat ging over een paard. Maar nu gaan we naar een ander dier.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Alhoewel, trouwens, wacht even terugspoelen. Nee, we hadden juist gezegd dat het thema fluiten van deze week, dat het door een mens gedaan moest worden.
2: Ja, echte fluitjes.
0: Ja, ja, echte
2: geen,
0: fluitjes.
2: Geen dingen uit de computer, daar hou ik niet van. Nou, we hebben er al een heleboel gehad en er komen ook nog een aantal. Maar we gaan nu terug naar 1986. Zo. Dat is precies 40 jaar geleden.
0: Ah, is lang geleden. Ja, ja, ja.
2: Toen was dit een hele grote nummer 1 hit, volgens mij in Nederland, van de Bengals. En de Bengals is eigenlijk een girlband. Maar het leuke van deze dames was dat ze dus niet alleen zongen, maar je had ook eentje die drumde, eentje speelde de gitaar.
0: Dat zie je niet vaak. Meestal hebben de girlbands alleen maar zingen en dansen.
2: Ja, een volledige band, maar dan met de dames, dus superleuk. Okay. Die hebben veel hits gehad. Eternal Flame noem ik eventjes, de bekende. En dit was ook een hele leuke. Lopen als een Egyptenaar.
0: Wacht even, maar die hebben we pas al een keer gehad.
2: Klopt, ja.
0: Doen we gewoon nog een keer.
2: Toen was het thema lopen, denk ik.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat was voor de Vierdaagse. Ja.
2: Walk like an Egyptian, ik doe hem maar jou even voor, dat gaat zo.
0: Ja, ja, dus één hand omhoog en de andere naar beneden.
2: En dan dit, dus nou goed, je snapt het wel. Doe gewoon lekker wat je wil bij dit liedje. Maar waar het om gaat is,

0: dat is toch wel een van de bekendste van K3. Ook al was het eigenlijk gezongen door een oudere K3-generatie. Zo laten we dat even noemen. Zo Karin, Christa en Kathleen. Wel nog steeds heel erg leuk om te laten horen. En ja, ik hoop in ieder geval dat we nu ook met ook de attentie hebben van iedereen die nu zit te luisteren. Dat die radio's even wat harder gingen tijdens dat liedje.
1: Ja,
0: dat helpt. Want dan hoop ik dat hij nu zo hard blijft voor de prijsvraag.
1: Attentie wil zeggen dat je aandacht hebt. Dan zeggen mensen ook attentie, attentie.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat wou ik ook zeggen, want het is tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag maak je nog steeds kans op het dikke superleuke... Ik wilde zeggen voorleesboek, maar dat is helemaal niet waar. Wacht, even terugspoelen. Ik hoef dit helemaal niet meer te doen, want we hebben voortaan iemand geregeld.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Weet je, waar komt die stem vandaan? Hè?
0: Maar zie je?
1: Dat is Debbie.
0: Ja, maar dit is alleen maar handig, want daardoor als ik me verspreek, dit gaat altijd goed.
1: Dit gaat altijd goed,
0: gaat altijd goed.
1: Dat is knap, hè? Goed. Nou, dus dat is de prijs. En als je denkt, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat wil ik winnen. Maar dit ging al, het is allemaal nieuw, hè? Dus misschien wel één keer laten horen.
0: Okay,
1: dit is de prijs, ja!
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Hoppakee.
0: Dat kan je dus winnen deze week. Maar daar moet je wel nog even een prijsvraag voor beantwoorden. En ik ga mijn best doen. Want... daar komt-ie. De prijsvraag van vandaag gaat als volgt. Welk geluid maakt Dikkie Dik?
1: Oh, daar moet ik even over nadenken.
0: Ja, dus, okay, ja. Ja, maar ik doe een A, B, C. Hè. Ik ga dan wel mijn best doen. Oké, dus welk geluid maakt Dikkie Dik? Is dat...
1: A.
0: Miauw. Of is dat...
1: B.
0: Piep, piep, piep, piep, piep. Of is dat...
1: C.
0: Oef.
1: Oké. Dus. Stel nou voor dat je thuis zit en je denkt... Wacht even, ik heb het allemaal niet heel goed gehoord.
0: Ja,
1: we doen nog één keer de geluiden. Dus wat voor geluid maakt Dikkie Dik? Daar gaan we.
0: Ja.
1: Ja, oh ja, sorry. Is het A?
0: Miauw.
1: Is het B?
0: Piep, piep, piep.
1: Of is het C?
0: Oef.
1: Oké, okay. Nou, als je het weet, ga dan snel naar de website hallokidsradio.nl. En dan, ik verslik me bijna. Dan, ja, ik word heel enthousiast, want het is een leuke prijs ook die je kan winnen.
0: Absoluut.
1: Hallokidsradio.nl, klik op het plaatje win en vul dan even in het antwoord A, B of C. Nou, hoor ik je denken thuis. Ja, dat piep piep, was dat nou A, was dat nou B of C? Of die woef, was dat nou A, B of C? Dat is natuurlijk verwarrend. Dus laten we voor de zekerheid nog één keer die geluidjes doen. Dus wat voor geluid maakt Dikkie Dik?
0: Oké, laatste keren.
1: Is het A?
0: Miauw.
1: Of is het B?
0: Piep, piep, piep.
1: Of is het C?
0: Oef.
1: Als je het weet, doe dan nu mee. Heel veel succes.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou zeg, goedemorgen. Het is donderdagochtend. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. In het einde van de maand augustus.
0: Ja.
2: Van een maandag dan is alles weer normaal. Tenminste, ja, wat je maar normaal noemt natuurlijk.
0: Maar dan is het wel nog 31 augustus, hè? Jij zegt einde van augustus, maar maandag is het nog 31 augustus.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja. Nee, dat is de laatste dag van het jaar. Mm-hmm. Maar dan gaat iedereen binnen.
0: Dat is toch niet de laatste dag van het jaar?
2: Oh nee, sorry. Ik bedoel,
0: gaat goed.
2: Ik bedoelde de laatste dag van de
0: maand
2: vakantie.
0: Augustus. Nee, ook niet.
2: Oh nee, ook niet. Ja,
0: nou,
2: dat is het
0: nou. Jongens, nou
2: ja,
0: toch.
2: Oké. Okay. Nou ja,
0: doe even opnieuw.
2: Het is de eerste dag dat iedereen weer in Nederland naar school
0: moet. Heel goed. Dat duurt even.
2: Zo, dan moet je wel even oefenen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Ook de dag dat Louis van Gaal een hele leuke videoboodschap heeft ingesproken voor onze nieuwe bondscoach.
0: Ja, want hij werd het niet, hè? Was een Spanjaard, toch?
2: Nee, maar dat maakt hem niet zoveel uit.
0: Nee, okay.
2: Xavi is de nieuwe bondscoach, Spanjaard. Maar die heeft ooit zijn eerste wedstrijd gespeeld onder Louis van Gaal. Bij Barcelona.
0: Dus, dat was een soort van... Louis van Gaal was een soort van de leraar van hem.
2: Ja, joh, die kennen elkaar hartstikke goed. Dus,
0: leuk.
2: En hij heeft even een tipje gegeven. Hij zegt, Xavi, alles leuk en wel. Weet wel, Nederlanders zijn heel kritisch. Trek je daar niet zoveel van aan.
0: Ja, klopt wel. We geven altijd de schuld aan de coach.
2: Ja,
0: dat klopt.
2: Ja. Het is eigenlijk nooit goed, zegt Van Gaal.
0: Dat klopt. Ja.
2: Bij Van Gaal zelf is dat ook zo. Is het ook nooit goed.
0: Maar het is een Nederlander, dus dat is logisch.
2: Dat klopt, ja. Inderdaad. Ja. Oh, daar heb je een punt.
0: Ja, toch?
2: Goed. Nou, zometeen de ontbijttip. Weet je al wat je gaat vertellen?
0: Ja, ik weet het zeker, maar ik ga het nog niet zeggen.
2: Oh, daar was ik al bang voor.
0: Is toch niet erg? Maar we gaan wel wat eten.
2: We gaan wat eten. Ja, want ik heb een beetje trek, dat is het.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat merk ik al, want het gaat wel helemaal fout deze ochtend. Misschien is dat gewoon omdat je nog niks gehad hebt.
2: Ja, dat zou best kunnen. Nou goed, zit je naar thuis te luisteren, denk je, ik wil een liedje horen of ik wil een berichtje inspreken. Zouden we leuk vinden dat je bijvoorbeeld tegen iedereen zegt, goedemorgen allemaal.
0: Ja, dan lezen wij dat voor. Of als je het inspreekt, dan laten we het even horen natuurlijk.
2: Dat kan ook natuurlijk. Maar eerst gaan we zingen met ons enige.

spieren nadoen. Maak van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: boom, tjak.
1: Dat was muziek van Jokie en Jet. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Want ik ben daar laatst achtergekomen dat de combinatie blauwe bes en citroen eigenlijk best wel lekker is. Had ik nooit eerder gedaan.
4: Blauwe bes en citroen.
1: Ja. Ja, ja, ja.
4: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En dan gewoon bedoel je het citroensap of een schijfje of de rasp van de schil?
1: Nou, in dit geval hebben we vooral nodig de sap en de rasp. Dus dat betekent de buitenkant van de schil. Dus daarover gesproken is het wel belangrijk dat je voor dit recept een biologische citroen gebruikt. Want dat is iets beter voor je gezondheid. Omdat je natuurlijk die schil er namelijk gaat afhalen. Nou, wat gaan we maken? We gaan maken een van mijn favoriete onderdelen voor in het weekend. Havermout. En havermout is natuurlijk hartstikke gezond. Kijk, door de week heb ik daar helemaal geen tijd voor, want het duurt een beetje te lang. Omdat ik natuurlijk heel vroeg opsta, maar in het weekend maak ik het wel vaak. En nou had ik dus laatst voor het eerst de combinatie blauwe bessen en citroen bij elkaar gedaan. Nou, wat gebruik je dan allemaal precies? Nou, eigenlijk de helft van de ingrediënten zijn eigenlijk altijd hetzelfde als je havermout maakt. Dat is namelijk havermout, een pannetje. Daar doe je de havermout in, dan gaat er een beetje melk bij. Ik gebruik altijd amandelmelk, want dat vind ik het lekkerste. Nou, dus dat gaat eerst gewoon even zijn ding doen. En als die op een gegeven moment al een beetje warm is geworden, dus dat hij een beetje gaat pruttelen, want hij moet op een zacht vuurtje staan, oftewel een beetje laag, dan ga je de blauwe besjes erbij doen. En je kan dus verse blauwe besjes erbij doen, maar je kan ze ook halen uit de diepvries, dat je ze daar van tevoren even inlegt, of dat je diepvriesfruit gekocht hebt, dat kan ook. En dan doe je dat bij de havermout. Nou, daarna doe je een halve sap citroen boven je havermout uitknijpen. En we gaan een halve citroen raspen. Alleen nou zat ik eigenlijk even te denken, Arnold, want dat staat niet per definitie in het recept geschreven. Wat is slimmer? Eerst raspen of eerst de sap eruit halen? Wat denk jij?
4: Ja, ik zou hem eerst raspen. Want
1: jawel?
4: Dan is de citroen nog in zijn geheel. Kun je makkelijk vasthouden en raspen.
1: Ja, dat is waar, ja.
4: Want als je eerst het sap eruit knijpt, dan is je schil heel zacht. En dan kun je hem eigenlijk niet meer raspen.
1: Ja, goed punt. Ja, ja, oké. Okay. Dan doen we dus inderdaad eerst even raspen. Dus dan even goed, hè, met zo'n soort mini kaasrasp. Daar lijkt het een beetje op. Dat rasp je boven je pannetje. Daarna knijp je dus de citroen uit, de halve citroen. Let wel op trouwens dat er per ongeluk geen pitjes in vallen in je havermout, want dat is niet zo lekker. Nou, dan hussel je alles even goed door elkaar. Dan wacht je nog even een klein beetje met het pruttelen. En dan is hij op een gegeven moment klaar. En het leuke is, doordat dus die blauwe besjes er doorheen zijn gegaan, krijgt het een beetje een paarsige kleur. Ziet er meteen heel vrolijk uit dan in de ochtend.
4: Ja, ik snap het. Ja.
1: En?
4: Nou, ja, en? Ja.
1: Er zitten twee stukjes fruit in. Dus het is ook goed wat betreft de vitamine C.
5: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: dat was de Party Crew op Hallo Kids Radio. Met daarvoor nog eventjes de superhit van Hallo Kids Radio. Want die hoor je natuurlijk extra vaak voorbij komen op de radio. Ja, en morgen natuurlijk weer een andere, een nieuwe.
1: Ja, dat is zo. De scholen zijn in een groot deel van het land weer begonnen. Mm-hmm. En op school is het vaak herrie, hè?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, in de gang, als iedereen naar het schoolplein loopt.
0: Ja, kinderen kunnen toch vrij veel geluid maken, dat klopt.
1: Nou, soms heb je op een basisschool dat een juf een regel heeft, hè, dat je ergens moet verzamelen of zo.
0: Ja.
1: Maar er is nou een basisschool in Nijmegen, daar is het helemaal stil.
0: Dat kan helemaal niet.
1: Ja, daar hebben ze namelijk loopregels ingesteld.
0: Oh, dat klinkt streng.
1: Ja. Als je van rust houdt, is dit de school to be. Ze hebben namelijk 5 regels. Dat is, je moet in stille stapvoet lopen. Dus stilletjes lopen. Hm. Je moet je armen langs je lichaam houden.
0: Ja.
1: Je moet rechts houden. En je mag niet van plek wisselen in de rij. Dus je mag niemand inhalen. En die regels die gelden ook voor volwassenen tussen 8:30 ochtends en 3:15 middags.
0: Het klinkt net als een gevangenis, joh.
1: Dus dan, wacht even, ik ga het even voordoen. Dan loop je dus zo.
0: Het is even teruggaan in de tijd. Dus een soort even 80 jaar terug in het. Kijk, misschien dat vroeger dat ook al was, hè, in scholen, maar ik vind het heel. Ja, ik weet niet.
1: Ja, nou, ze hebben het hier gedaan. Want ze hebben hier 600 kinderen op de basisschool. Dat maakt
0: dat is
1: nogal
0: best wel veel
1: herrie.
0: Ja.
1: En die rennen over de hele smalle oude trappen van het gebouw. Nou, levensgevaarlijk. Dus dat hebben ze hier gedaan. En ze hebben deze week al een beetje getest. En nou, eigenlijk is iedereen er wel tevreden over.
0: Ja, echt waar? Ook de kinderen?
1: Ja, maar als je regels afspreekt, bijvoorbeeld, dat ken jij misschien wel. Jij vindt Engeland leuk.
0: Ja.
1: In Engeland zijn ze het heel erg gewend dat je netjes in de rij staat. En ook als mensen uitstappen uit de bus of uit de trein, dan wacht iedereen netjes.
0: Ja, of als je bijvoorbeeld de metro, als je dan eens op zo'n roltrap, dat iedereen dan aan één kant moet staan.
1: In
0: en
1: de
0: dat,
1: queue, ja.
0: Ja, en als dan de andere kant, die moet dan vrij blijven. Dat stel je voor, mensen hebben stress en moeten rennen.
1: Ja.
0: Dan hebben ze daar de ruimte voor.
1: Weet je wat vaak in Nederland gebeurt? Als er dan de trein aankomt op Pron, dan gaan de deuren open. Mensen willen naar buiten, maar die mensen op Pron, hoppakee, die willen in één
0: keer die willen ook naar binnen. Ja, dat klopt. Ja, die zijn als de dood dat ze de trein missen, dat klopt.
1: Ja, dus een beetje regels en afspraken is volgens mij helemaal niet
0: verkeerd. Ja, dat is waar.

0: de uitslagfout.
1: Vrolijke muziek van de Sprookjesbosbewoners. En we blijven natuurlijk even bij die lekkere vrolijke muziek.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: En trouwens natuurlijk ook deels gezongen door de Sprookjesbosbewoners. Hè? De kabouters staan er straks klaar voor.
3: Die staan elke... ik vind dat... We doen de ochtendshow al zo lang, maar die staan elke ochtend paraat. Die hebben ze helemaal nooit verslapen.
1: Nee, maar die hebben zelf natuurlijk ook een vroege wekker. Dus die dachten waarschijnlijk, oh joh, kleine moeite.
3: Ja, dat snap ik op zich wel. Ik heb even gekeken of er nog bekende mensen jarig zijn. Ja, valt mee. Ja, Luc de Jongs, voetballer.
1: Oh, ja.
3: Ernst Faber is ook een voetbaltrainer en oud-voetballer. Ja. Henk de Jong is ook een voetbaltrainer.
1: Oh, een voetbaldag vandaag.
3: Beetje in de voetbalhoek.
1: Maar ja, dan... het is maar één keer 27 augustus natuurlijk, dat klopt.
3: Ja, dat is waar. Straks komt de maand september er weer aan.
1: Ja, dan wordt het druk.
3: Rond 2, 3, 24 september. Dat is de drukste dag van het jaar qua verjaardagen.
1: Ja, klopt. Maar goed, dat duurt nog eventjes. Ik heb ook even bij ons op de verjaardagskalender gekeken en daar staat iemand op, namelijk Eline. Eline is vandaag 13 jaar geworden, dus Eline, van harte gefeliciteerd met jouw 13e verjaardag alweer. Ze zit sinds kort op de middelbare school en ja, ik had er, wat doe je nou allemaal?
3: Ik zit even wat aan.
1: Zet even je laptop aan, niet doen.
3: Arne. Ik was al mijn verjaardagsliedje aan het afspelen.
1: Ja, maar dat is niet netjes.
3: Sorry.
1: Nee, ik zat nog midden in het verhaal van Eline. Want ja. Eline is namelijk deze week voor het eerst naar de middelbare school gegaan.
3: Oh, ja, ja. Eline, maar hoe? Dat, laat ons even weten hoe dat was.
1: Dat staat al in het berichtje, zover was ik nog niet.
3: Oh, sorry.
1: Ja.
3: We hebben
1: Eline vorig jaar nog gebeld in de uitzending. Vond ze heel leuk, maar omdat ze dus nu deze week officieel naar de middelbare school gaat, vond ze zich daar nu wel een beetje te oud voor. Maar ze had wel stiekem de radio aangezet, zodat we wel nog even haar kunnen feliciteren. Dus Eline, superleuk dat je inmiddels officieel naar de middelbare school bent gegaan. Ja, ik snap het. Ook op de middelbare school is niet meer echt zo'n moment dat je nog gaat trakteren en zo. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar het zal vast en zeker hoe dan ook wel een leuke verjaardag worden.
3: Nou,
1: dus
3: we gaan zingen. Ja,
1: voor iedereen en dus ook voor jarig Job, Eline op onze verjaardagskalender. Met dat hele bekende liedje.
3: Daar gaan we. Ja.
1: Je was te vroeg. Nou moeten we. Ja, nou moeten we. Ja.
3: Langzaam.

0: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En Arnoud, wat krijgen we nou? Dit is de eerste keer, denk ik, in al die jaren tijd dat je meezingt.
1: Helemaal, hè?

0: Grijp je kans. Nou, we kunnen het niet beter verwoorden. Kate heeft dat hartstikke goed gedaan. Want het is namelijk tijd om even de prijsvraag te gaan herhalen.
1: Ja, de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Yep. Nou, dat doen we natuurlijk normaal om, dat zegt het al, 10 voor 7.
0: Ja, maar dan is nog niet iedereen wakker.
1: Dat is waar. Nu gaan we in de herkansing. En we hebben een nieuwe stem. En die vertelt even wat de prijs van deze week is.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.
1: Hoppakee,
0: ja,
1: dat is leuk,
0: dat is een mooie prijs die je kan winnen, hoor. Doeboek dus van Dikkie Dik. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een prijs beantwoorden. Een prijsvraag beantwoorden. Ja. En ik ga op mijn best mooi geluid maken. Dus de vraag is namelijk...
1: Komt-ie, ja.
0: Ja. De vraag is... Ja. Wat voor geluid maakt Dikkie Dik?
1: Oh ja. Is dat A?
0: Miauw. Of is dat...
1: B?
0: Piep, piep, piep, piep, piep. Of is dat...
1: C?
0: Oef.
1: Ja.
0: Nou, ging goed, toch?
1: Dat zijn de opties. Ja. Is het A, B of C? Dan ga je nu naar de website hallokidsradio.nl. Daar win je dus, tenminste als je meedoet, maak je kans op dat, om dat doelboek te winnen voor de allerkleinste. Maar het kan ook zijn dat je een broertje of zusje hebt, hè, die winnen.
0: Ja, absoluut.
1: Of als je een mama bent, mag je dat ook winnen voor je kleintje.
0: Ja.
1: Het lijkt me goed om nog één keer...
0: Laatste keer dan.
1: Ja, gaat hij naar
0: Laatste keer. De vraag is dus, welk geluid maakt Dikkie Dik? Is dat...
1: A.
0: Miauw. Of is dat misschien...
1: B.
0: Piep, piep, piep, piep. Of is dat dan
1: C.
0: weer...
1: C.
0: Woef.
1: Weet je het? Doe dan mee via de website hallokidsradio.nl. Heel veel succes.
2: Het doeboek van Dikkie Dik. Met de leukste puzzels, kleurplaten en spelletjes voor de allerkleinste.

0: Muziek van Slagharen op Hallo Kids Radio. Ja, daar zat sowieso geen fluitje in hoor. Nee, absoluut niet. Maar nu, als het goed is wel.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en dan denk je misschien, hè, liedje met een fluitje, waarom dan? Nou, dat is het thema van de platenkast.
2: Ja, ja. Deze week leuke liedjes met een fluitje erin. Mm-hmm. En nou, we hebben al heel veel leuke liedjes gehad.
0: Zeker.
2: Maar we gaan nu naar Canada.
0: Oh, ik kan me niet herinneren dat we deze week daar al geweest zijn.
2: Nee. De band Simple Plan, zo heten ze, die komen uit Canada. En die hebben een paar jaar geleden, nou 15 jaar geleden, een heel leuk liedje gemaakt.
0: Dat is al wel flink geleden, ja.
2: Ja, Summer Paradise, Zomerparadijs. En dat deden ze samen met Sean Paul, de rapper.
0: Oh ja. Ja, ja, daar hoor je ook niet heel veel meer van, hè, tegenwoordig.
2: Nee, maar die zit lekker in zijn hometown, Jamaica. Daar zit hij lekker op het strand natuurlijk.
0: Ja, dat is waar, dat klopt. Ja. Je mag op een gegeven moment ook van je welverdiende muzikale pensioen genieten, hè? Dat klopt.
2: Nou, Summer Paradise, zit daar een fluitje in? Jazeker, dat staat bekend om een fluitje. Het is een vrolijk liedje, maar ook een fluitje. En dat is het thema van deze week. Dus, wij gaan luisteren naar Simple Plan. Dat betekent, ja, een simpel plan.
0: Ja.
2: Maar ze maken wel een leuk liedje. Summer Paradise hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Stay tuned op Hallo Kids Radio. Nou, ik hoop inderdaad dat je de radio nog steeds aan hebt staan. Want het is inmiddels tijd voor dat spannende moment. Heb jij toevallig meegedaan met de prijsvraag voor het Dikkie Dik Doeboek? Nou, dan hoop ik dat je nu misschien wel in de buurt bent van de telefoon. Want dan gaan we eens even kijken of we iemand kunnen bellen die dus heeft meegedaan. Het is altijd spannend natuurlijk, hè, als de telefoon overgaat. Wie zit daar aan de andere kant van de telefoon?
1: Goedemorgen, met Mark.
0: Hallo, goedemorgen Mark. Je spreekt met Mayoni van Hallo Kids Radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg. Volgens mij heeft er bij jullie thuis iemand meegedaan met de prijsvraag. Kan dat kloppen?
1: Ja, dat is mijn dochter René.
0: Aha, is die in de buurt?
1: Die is in de buurt, ja.
0: Mag ik die even aan de telefoon
1: spreken?
0: Hebben? Maar natuurlijk, ja, absoluut.
1: Ja. Ik zet je even op de luidspreker. Zeg maar goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen René. Zeg, ik had papa stiekem net al even aan de telefoon, maar jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
2: Ja.
0: Ja, aha, kijk eens aan. Want daarom.
2: Ik heb nog nooit gewonnen ergens.
0: Je hebt nog nooit gewonnen. Oh, dan moeten we daar eens even snel verandering in brengen, René. Want ja, jij hebt dus meegedaan met de prijsvraag. Vond je moeilijk?
2: Nee, want ik had het gewoon nog miauw. Ik heb ook zelfs een dikke knuffel, dus weet ik dat ik je dit miauw.
0: Oh, dat is zo. Dan is het helemaal handig als je al een hartstikke grote dikke dik fan bent. Zeg maar dan, dan weet ik het even goed gemaakt, René. Dan ga ik voor de zekerheid wel de prijsvraag nog even stellen. Want er zitten ook twee andere dieren bij. Ben ik benieuwd of jij dan toevallig weet wat die anderen zijn. Want de vraag was dus, welk geluid maakt Dikkie Dik? Is dat A, miauw? Is dat B, piep, piep, piep? Of is dat C, woef? En René, jij zegt dus, dat was een keimakkelijke vraag, want het goede antwoord was...
2: Miauw.
0: Miauw. Ja. Ja, dat kan ook maar één antwoord zijn. Hè. Een kat die miauwt, die maakt natuurlijk niet die andere geluiden. Zeg René, je hebt nog nooit gewonnen, maar vandaag is daar verandering in gekomen. Want je hebt gewonnen! Woe! Wij gaan het doelboek naar jou opsturen. Hartstikke leuk doelboek van Dikkie Dik. Met allemaal spelletjes erin en kleurplaten en verhaaltjes. Dus ik wens jou er alvast heel veel plezier mee. Ben je er blij mee? Ja, al oh, gelukkig zeg. Nou, dat is hartstikke fijn. Ja, want die andere twee dieren konden natuurlijk helemaal niet, hè? Het was geluid van een muis en een geluid van een hond. Ja, dat lijkt niet eens op een kat.
2: Ik ken ook blauw. Ik ken ook blauw van Dikkie Dik en Poesmuis.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, want in de tweede film dan krijgt Dikkie Dik een vriend en dat is ineens een hond.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ik weet wat een hond voor geluid maakt.
0: Ja, inderdaad. Ja, die woeft inderdaad een beetje. Ja, absoluut. Ja, en een muis ook. Maar ja, ik weet niet of Dikkie Dik af en toe wel eens achter een muis aangaat.
2: Ja, in een verhaaltje wel.
0: Ja, oh, in een verhaaltje wel? Oh, nou, dan was het maar goed dat het dan ook in het ABC zat. Want dan wist je daardoor zeker te weten wat het goede antwoord was. Zeg, René, ik vond het hartstikke gezellig om jou lekker aan de telefoon te hebben op de radio. Ja. Ik ga met papa ervoor zorgen dat ik precies weet waar het doelboek naartoe gaat. En dan wens ik je er alvast heel veel plezier mee. Wil jij mij dan een berichtje sturen wat je van het boek vindt?
2: Ja.
0: Ja? Oh, nou, gelukkig. Hartstikke fijn.
2: Dankjewel.
0: René, alsjeblieft. René, tot de volgende keer op de radio. Doei.
2: Ja.
0: Kijk eens aan, dat was René op Hallo Kids Radio. Was hartstikke gezellig. Die ging er dus met het doelboek vandoor. Want ze had nog nooit eerder gewonnen. Maar dat is dan extra leuk, hè, natuurlijk. Als je meedoet met de prijsvraag van Hallo Kids Radio, dan kan het zomaar zijn dat je dus daarna wordt gebeld in de uitzending. En dat ik dus supergoed nieuws voor je heb. En weet je wat nou zo mooi is? Het is vandaag donderdag, dus morgen heb ik nog een winnaar aan de telefoon.

even een wachtmuziekje. Ja, het was zo gezellig met René aan de telefoon dat ik helemaal was vergeten om die bingomolen klaar te zetten. Maar hij staat inmiddels voor mijn neus. Dat betekent dat we muziek van Kinderen voor Kinderen gaan draaien. Alleen we weten dus nog niet wat. Ja, want ze hebben hartstikke veel muziek gemaakt. En misschien wordt het wel een liedje over een dier. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Kinderen voor Kinderen heeft daar wel muziek over gemaakt. Dus we gaan eens even slingeren. Let op, dan komt hij 1, 2, 3. Een hoppakee. Nou. Ik wou net zeggen, er komt niks uit. Maar daar komt wel wat uit. Even kijken. Nummertje 32. Eens even spieken. Nummertje 32. Wat voor een liedje is dat? Oh, dat is een leuk liedje. En het gaat niet over het journaal, maar het lijkt er wel op. Want het liedje heet Vandaag ben ik de baas.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Dat betekent dat we bijna met twee benen in het weekend staan. En oh, wat wordt het een mooie dag vandaag, hè? Hier in het zuiden wordt er zelfs voorspeld dat het 30 graden wordt. Ja, hartstikke warm. En op zich wel lekker natuurlijk als je, nou ja, nog vakantie hebt. Als je in het midden van Nederland woont. Of als je alweer naar school moet. Want ook dan kan je natuurlijk lekker buiten spelen, hè, in de zon met korte mouwen. Dus hou daar wel even rekening mee. Ja, ik zit nu bijvoorbeeld al met korte mouwen in de studio. Ik had voor de zekerheid een vestje meegenomen. Maar ja, het is hier toch eigenlijk al wel warmer dan ik dacht. En dat zou zo jammer zijn als je dan straks naar school gaat met een dikke trui aan. Dan denk je, ja, een paar dagen geleden was het koud. Was ook zo, maar ja, dat was een paar dagen geleden. Ik heb trouwens wel even opgezocht. In het zuiden wordt het 30 graden. In het noorden wordt het wel ietsje kouder. Maar valt ook nog mee, zo tussen de 26 en 27 graden. Dus is ook nog steeds lekker warm. Ja, want wat dat betreft, we moeten ervan genieten. Want over een paar dagen wordt er, let op, komt-ie, de hele week regen voorspeld. Ja. Kijk, het is goed voor de plantjes, hè? Absoluut. En het is goed voor allerlei andere dingen. Maar ja, ik ben niet zo fan van de regen. Als ik dan mag kiezen, dan heb ik toch liever zonneschijn dan regen. Dus ik dacht, ik gooi er nog even een paar leuke zonneschijnliedjes in. Straks in de uitzending. En als je nou team thuis bent, op een lekker vakantie hebt, laat even weten, hè, wat zijn nou jouw ultieme zomerhits? Dan doen we die er ook nog even bij. Want deze dag is het nog zo'n lekkere zomerse dag. Vanaf volgende week gaat het regenen. Dus dan moeten we juist weer op zoek gaan naar regenliedjes. Ja, toch jammer. Begint de maand september en dan gaat het regenen. Nou goed, gaan we er nu nog niet over hebben? Nee, want het is vandaag nog de maand augustus, donderdag. Voor iedereen zometeen die naar school moet gaan trouwens. Het naar schoolalarm is weer terug van weg geweest. Dus hopelijk kom je gewoon.

Dat was nog een lekker zomersliedje zo vlak voordat we met z'n allen naar school gaan. Want ja, misschien heb je inmiddels op de klok gekeken, maar ja, ik kan er echt niks aan doen. Ik moet toch echt het naar schoolalarm gaan laten horen. We hebben geen tijd meer voor nog een extra stiekem prijsvraag of voor nog even een extra stiekem ontbijttip. Nee, dat alarm dat moeten we nu echt gaan laten horen. Maar weet wel, het is bijna weekend. Toch? Ja, hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt en hoeveel je het altijd uitrekent. Maar het is bijna weekend. Dus met z'n allen nog even één keer heel snel voordat we met z'n allen echt naar school gaan. Hè. Dus neem die zonnebril mee en zorg dat je lekker korte mouwen aan hebt. En misschien ook wel even bent ingesmeerd. Want we gaan met z'n allen naar school. In 3, in 2, in 1. Naar school toe!

0: 합계
1: 유리
2: 합계
0: Leckere.
3: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje, jullie.

ik in. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

Dat was Shakira met haar zomerse liedje Die Die. Ja, ik had het gevraagd. Hè. Vandaag wordt het in het zuiden wel 30 graden. Dus nog een paar leuke zomerse liedjes. Kom maar door. Stuur ze maar door via hallokidsradio.nl of via de Hallo Kids Radio telefoon. En ja, deze was dus aangevraagd. Die was aangevraagd door Sammy. En Sammy, ja, dat vind ik eigenlijk wel lief. Want eigenlijk was die namelijk helemaal niet voor Sammy. Die was namelijk voor de mama van Sammy. Want Sammy zou eigenlijk veel liever K3 horen. Maar ja, mama zegt dat er af en toe te vaak K3 aan staat thuis. Ja, nou ja, Sammy. Bij ons, bij Hallo Kids Radio, maakt dat niet uit hoor. Bij ons hoor je het heel vaak, maar hoor je ook andere leuke liedjes. Dus zorg er gewoon vooral voor dat mama lekker de radio aanstaat. Of dat mama lekker de radio aanzet bij ons. Want dan hoort ze ook andere muziek. Want we hebben dus net een verzoekje voor haar gedraaid. Gaan we er nu eentje voor jou draaien. Daarna dan naar Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje gromme in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wacht! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
3: Wat ongezellig.
4: Bevalt me uitstekend.
3: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
4: Nee.
3: Neem nou een koekje.
4: Nee.
3: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
4: Dopjes en dapjes?
3: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
4: Huh?
3: Over je geheime schat.
4: Mijn schat?
3: Wow, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
3: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
3: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak: sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
4: Sorry, welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
3: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
4: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
4: Hier.
1: Netjes.
4: Wil je een koekje?
3: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
3: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
4: Doe alsof je thuis bent.
3: Echt waar?
1: Ho, dat is heel onbeleefd.
3: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
2: Hoe gaat het daar? En?
3: Het is heel gezellig.
2: Weet je de verstopplaats van de schat?
3: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
2: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
3: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
2: Ach.
3: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
0: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat waren de Sasha Boys. Hartstikke bekend natuurlijk van die Netflix-film The Demon Hunters.
1: Ja, ja. We hadden het net over de zwarte kat. Hè? En het is een beetje bijgeloof. Hè? Dat de mensen ook zeggen, je moet niet onder een ladder doorlopen. Het brengt ongeluk. Mm-hmm. Zwarte kat zou ook ongeluk brengen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar. Maar ik ben eens even gaan zoeken. We hebben dus een liedje gevonden dat gaat over een zwarte kat. Of die dan echt ongeluk brengt. Even een klein stukje, want ja, hoe gaat dat dan, hè? Als je die zwarte kat ziet.

0: Nou, dat vind ik toch een goed thema. Een zwarte kat brengt geen ongeluk dus.
1: Aha, ja. Ja, en toch denk ik dat je nog best wel even wat overtuiging moet geven aan heel veel mensen. Want ik denk dat niet iedereen dat zomaar in 1, 2, 3 gelooft.
0: Dat is toch jammer eigenlijk, hè? Nou, ik ga er nog even mee aan de slag.

0: Het is maar druk bij ons hier in de Hallo Kids radiotelefoon. Want ik heb weer een verzoekje binnengekregen. Dit keer weer van iemand anders. Even kijken, dat is een verzoekje van Rick. Want Rick is super fan van Bob de Bauer. En de vraag is of wij daar ook muziek van hebben. Nou, Rick, maar natuurlijk hebben we dat. Sterker nog, dat is volgens mij het allerbekendste liedje van Bob de Bauer. Want ik zit nu even na te denken, maar ik ken er eigenlijk maar één. Ja, Bob de Bauer, kunnen wij het maken? Dus Rick, die ga ik voor je aanzetten. Maar stel je voor, hè, je denkt, ja, maar Bob de Bauer heeft er veel meer. Laat me dat even weten, want dat weet ik namelijk helemaal niet.
1: Op uw plaatsen!

0: te komen.
1: Dat waren Suzanne en Freek op Hallo Kids Radio. Dat ja, waren eigenlijk als het ware bijna de laatste van de uitzending. Ja. Klinkt heel zielig, maar dat is het wel. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ja.
2: Ja. Zometeen het peuteruurtje.
1: Ja, dus eigenlijk niet helemaal de laatste van de radio. Want zometeen gaat het inderdaad gewoon door de muziek. Maar onze microfoons gaan wel even uit.
2: Ja, dan mogen we even niet babbelen inderdaad.
1: Nee, ik bedoel, wij horen niet bij het peuteruurtje.
2: Nou, veel plezier met het peuteruurtje. De ochtendshow is er elke maandag tot en met vrijdag hier op Hallo Kids Radio.
1: Ja, absoluut.
2: En, voor schooltijd.
1: Goed om te weten. Dat is eigenlijk met het peuteruurtje hetzelfde, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook elke dag. Dus,
1: Ja, dus je kan hem lekker lang aan laten staan, de radio vandaag. Ik zou het vooral ook even doen, want er komt weer heel veel leuke muziek voorbij. En morgen hoop ik natuurlijk dat je de radio dan weer aan hebt staan. Want morgen zijn wij natuurlijk weer op de radio met allerlei leuke onderdelen. Maar dat gaan we nu allemaal nog niet verklappen. Want het moet wel een beetje een verrassing blijven natuurlijk, hè?
2: Nou, en dan zeggen wij, maak er een mooie dag van.
1: Ja, tot morgen!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Haha,

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schoka. Heel goed. En een beetje honing. Lekker.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van.

0: Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: Zing dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

Hey, zullen we dansen? Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel. Ja, oké, daar gaat hij dan, hè?

zwaaien in de lucht. Dansen zullen we dansen, springen in de lucht. Hey, dansen! Kom, jullie kunnen goed springen, zeg!

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: 4, 3, 2, 1, 0. Daar gaat de raket.
1: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
3: Niet alleen Saartje, Tim en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma. Wat spreken we af voor morgen? 9:00, Hallo Kids Radio natuurlijk.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!
1: Zo, we zijn er!

En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
3: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
4: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
4: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
4: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
5: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
6: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
6: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
7: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
5: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
7: Loop jij eens door?
5: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
7: Wel, nee.
2: We zijn vrienden. Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
4: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
7: Nee, hier in de balzaal. Er moet er gedanst worden.
2: Ik hou niet van dansen.
7: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
7: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
7: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
4: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
7: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: spreken? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
7: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
4: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
7: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
4: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
7: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
7: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aanse.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids

0: mogen vandaag voor het eerst naar school. Eigenlijk zijn ze nog net te klein, maar vandaag mogen ze alvast een dagje meedoen.
1: Woezel, Pip, wakker worden. Jullie moeten zo naar school.
2: Ja, tante. We zijn al wakker.
3: Hey, Woezel. Wat denk jij dat we gaan doen op school?
4: Misschien iets met kleurtjes. Tekenen of zo?
3: Oh ja, misschien leren we zingen net als de tulpjes.
4: Ja, of misschien wel nieuwe spelletjes die we nog niet kennen.
1: Kom op jongens, opschieten en vergeet je schooltas niet.
3: Oké.
2: Ja, ik kom.
5: Ah, daar zijn jullie. Ga maar snel, je mag niet te laat komen op school.
2: Dag, tante Perenboom.
3: Zo.
6: Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Molletje.
7: Oh, ja, meester.
6: Vlindertje. Buurpoes.
8: Miauw.
6: Zingende tulpjes.
8: La la la la.
6: Woezel en Pip.
2: Ja,
3: ik ben er hoor. Kijk maar.
6: Woezel en Pip. Welkom op jullie eerste schooldag. Als je iets wil vragen of als je het antwoord weet, dan steek je netjes een pootje op. Wel op de beurt wachten dus. Ja, Pip?
3: Nou, wijze vader, Woezel en ik willen graag weten wat we gaan doen vandaag.
4: Ja, gaan we knippen of plakken? Een nieuw spelletje leren of...
9: Je zit op school, hoor. Dan doe je niet alleen maar spelletjes.
6: Woezel, dat is best een goede vraag, hoor. Wat we vandaag gaan doen is een soort spelletje.
3: Na, na, na, na, na.
6: Maar dat doe je met je hoofd. Het heet tot 10 tellen. Hebben jullie thuis goed geoefend?
7: Ja, ik ben
2: het wel, hoor.
6: Pip, kan jij al tot 10 tellen dan?
3: Ik? Ja, hoor. Ik kan al heel goed tellen, hoor maar. 1, 2. Het is geen eend, maar één, Suffy.
2: Alle eendjes zwemmen in het water. Tralalalide. Ik hoor jullie lekker toch niet.
6: Jongens, stil. Er wordt hier niemand uitgelachen. Pip, het is niet eend, maar één. En daarna komt twee. Het is allemaal niet erg, hondje. Leren doe je ook door foutjes te maken en daar hoef je je nooit voor te schamen. Goed dan, eens kijken wat er na twee komt. Wie weet hoe je verder telt?
3: Ja, ik weet het, ik
4: ook!
6: Stilte graag. Nou, jij dan, buurpoes.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
6: Goed zo, buurpoes. Nu nog eens allemaal samen. Doe maar goed mee, Woezel en Pip.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
9: Ja, leuk. Verstoppertje.
4: Oh ja? Ik kom jullie niet allemaal pakken.
6: Wat? Juist ja. Nou ja, morgen maar weer verder.
0: Ach, die Woezel en Pip. Soms zijn ze al best groot, maar vaak ook nog net te klein. Nog maar heel even wachten met school, hoor, hondjes. Alles komt vanzelf.
10: De leukste kidszender van Nederland.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

0: Dag, lieve kinderen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen?
2: Ja, twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist.
6: Hé, hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillensaté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: love you, baby.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!
6: Kids Radio is echt super!
7: Kids Radio is de leukste zender ooit! Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: superleuk. Groetjes van...
1: Koen.
0: Ja, en Senne. Hartebreker,
2: waarom niet vandaag? Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
2: Op zon.

0: Pietpiraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Pietpiraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Weekend. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
1: Hallo iedereen.
2: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
2: Yahoo!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
2: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
2: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
5: Hartie, Bartie.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.

0: 말래?
1: 비바보
0: 멍바루 뚱비 뚱비 뚱비 뚱비

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Let's go.
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
2: Hooggeëerd publiek. Vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
3: Ik ben de Weerman Wanneer.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Sneeuwwitje. De wereld stond in bloei. De zon scheen in al haar pracht en de zomer was nog nooit zo mooi geweest. Er speelde een jong prinsesje op de trappen van het kasteel. Dat deed ze elke dag. Haar naam was Sneeuwwitje en alle mensen hielden van haar. De koks, de lakeien, iedereen. Behalve haar stiefmoeder, de boze koningin, die een heks was. In de kelder van het grote kasteel stond een enorme toverspiegel. En elke dag stond de boze koningin voor die spiegel.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
2: Oh, koningin, het gaat van hand tot hand dat u de mooiste bent van het hele land.
0: Keer op keer stelde de boze koningin haar spiegel dezelfde vraag. En altijd kreeg ze hetzelfde antwoord. Tot op die ene dag.
1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het hele land?
3: Oh, koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is duizendmaal mooier nu.
1: Dat kun je niet menen. Je liegt tegen me.
0: De boze koningin rende de trap op naar boven en keek uit het raam. Daar stond Sneeuwwitje en ze zag hoe mooi ze was geworden.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik de allermooiste blijf in het hele land.
0: De koningin ging naar haar kamer en liet de jager bij zich komen.
1: Ik wil dat je morgen met Sneeuwwitje naar het bos gaat. Zeg haar dat je haar de dieren wilt laten zien. Ga daarna steeds dieper met haar het bos in. En als je daar dan bent op die open plek, dan dood je haar.
4: Maar koningin,
1: Doe het! En als bewijs van haar dood breng je mij haar hart.

0: De volgende dag nam de jager Sneeuwwitje mee naar het bos achter de zeven bergen.
1: Het is hier zo mooi. Wat gaan we hier doen?
0: Maar de jager zweeg.
1: Kijk daar, een konijntje.
0: Sneeuwwitje bukte zich om het konijntje te aaien. En op dat moment wilde de jager toeslaan, maar viel hij snikkend op zijn knieën. Sneeuwwitje draaide zich verbaasd om.
1: Wat is er?
2: De koningin wil dat ik u dood.
1: Waarom? Ik snap het niet.
3: Prinses, zorg dat je verdwijnt en loop het woud in en kijk nooit meer om. Nooit meer!
0: Sneeuwwitje keek de jager aan en hij zag het verdriet in haar ogen. Toen draaide ze zich om en verdween tussen de dichte takken van het donkere bos. Overal hoorden ze vreemde geluiden. Geluiden die ze niet kende en nog nooit had gehoord. Ze liep verder en verder, tot ze op een open plek in het bos aankwam.
1: Wat is het hier mooi en zo licht. De zon schijnt door de bladeren en overal groeien bloemen. Kijk, een huisje. Wat klein.
0: Ze liep er naartoe en klopte op de deur.
1: Ik hoor niets.
0: Voorzichtig opende ze de deur en liep naar binnen. Er stond een tafel met zeven krukjes. En de tafel was gedekt met zeven bordjes en zeven lepeltjes.
1: Ik zou wel even boven willen kijken. Oh, ik ben zo moe. Misschien mag ik hier wel even slapen.
0: Daar vond ze zeven kleine bedjes naast elkaar. Sneeuwwitje wilde erin gaan liggen, maar de bedjes waren te klein. Ze besloot om op alle bedjes tegelijk te gaan liggen.
1: Ik ben zo moe. Niemand zal het erg vinden dat ik hier heel eventjes slaap.
0: Sneeuwwitje viel in een diepe slaap, maar werd wakker van stemmen. Ze opende haar ogen. En naast de bedjes stonden zeven kleine mannetjes.

0: Wow, wat een lekker ding, zeg!
1: Stil nou eventjes.
0: Nou, laat ik vind er het nooit toevallig,
1: hoor. Laat mij haar even bekijken.
0: Wat een mooi meisje.
2: Stil nou!
3: Waar ben ik?
2: In ons huisje. Wij zijn de zeven dwergen. En wie ben jij?
3: Mijn naam is Sneeuwwitje.
0: Hoe kom jij hier?
2: Hoe kom je hier?
4: Ze vertelden het verhaal van de jager en hoe ze het bos in was gevlucht en het huisje vond en op hun bedjes in slaap was gevallen.
0: Jij mag bij ons blijven wonen. Dan kun je voor ons koken en voor ons zorgen.
3: Dat zou prachtig zijn. Ik kan soep maken.
5: Ja, uiensoep voor mijn verkoudheid.
6: Ja, lekker met van die balletjes.
0: Ik lust helemaal geen soep.
2: Stil nou!
4: Ze sprong uit bed en ging aan de slag. De dwergen hadden nog nooit zo lekker gegeten. En zo ging het elke dag. De dwergen werkten in de mijn in het bos en Sneeuwwitje zorgde elke dag voor lekker eten en een schoon huisje.
0: Zorg ervoor dat je voor niemand de deur open doet als wij er niet zijn. En praat nooit met vreemden.
3: Ik zal erop letten.
4: Ze waren heel gelukkig met elkaar, diep in het donkere bos. De boze koningin was ervan overtuigd dat Sneeuwwitje was gestorven. Dus stond ze vrolijk voor haar toverspiegel en vroeg...
7: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er nu de mooiste van het hele land?
8: O koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje is nog altijd 1000 maal mooier nu.
7: Hè? Maar dat is onmogelijk. De jager heeft mij haar hart gegeven.
8: Koningin, haar dood is pure schijn. Het gegeven hart was van een everzwijn. Nu leeft Sneeuwwitje achter 7 bergen, in harmonie met de 7 dwergen.
7: Oh, dus ze leeft nog. Dan zal ik haar zelf wel uit haar weg ruimen.
4: De boze koningin, die eigenlijk een heks was, opende een enorm boek en begon allerlei toverspreuken te prevelen. Daarna vermomde ze zich als een lelijk oud vrouwtje.
7: Niemand zal me zo herkennen. En deze appel zal haar einde betekenen. Want ik heb hem vergiftigd. Aan 1 kant.
4: Het lelijke oude vrouwtje legde de giftige appel bovenop haar mandje en vertrok in de richting van het bos. Op hetzelfde moment gingen de dwergen op weg naar hun werk in de mijn.
3: Tot ziens! En vanavond heb ik een heerlijke verrassing voor jullie allemaal.
4: Sneeuwwitje was druk in de weer om helder water uit de put te halen, toen ze plotseling een vreemd geluid in de verte hoorde dat steeds dichterbij kwam.
7: Mooie appels, de mooiste appels die je ooit hebt gezien.
4: Sneeuwwitje schrok en wilde vlug naar binnen gaan. Maar voordat ze alle ramen dicht kon doen, stond het oude vrouwtje al voor het open raam.
9: Hallo, lief kind.
3: Goedemorgen, mevrouw.
9: Vind je mijn appels niet prachtig?
3: Ja, ze zijn zeker heel mooi. Maar ik mag niet met vreemden praten.
9: Vreemden? Maar ik ben een arm, oud, krom vrouwtje. En ik wil je alleen maar mijn mooie appels verkopen. Wil je misschien eerst een stukje proeven?
3: Dat kan ik niet doen.
9: Zullen we een appel delen? Allebei een helft.
4: Het lelijke oude vrouwtje nam een hap uit de appel. Maar wel uit de helft die niet giftig was.
9: Ze zijn zo lekker.
4: Sneeuwwitje dacht even na. De appels zagen er inderdaad lekker uit. Glanzend rood. En ze roken ook zo heerlijk zoet.
3: Goed, een klein stukje dan.
9: Alsjeblieft.
4: Sneeuwwitje pakte de giftige appel aan en nam een flinke hap. Niet lang daarna voelde ze hoe alles om haar heen begon te draaien. Ze kon niet meer blijven staan en viel op de grond. Het oude vrouwtje veranderde weer in de lachende boze koningin.
7: En nu zullen we nog wel eens zien wie hier de mooiste is.
4: Van opwinding rende ze al struikelend het bos uit op weg naar haar geliefde spiegel.

0: Die avond kwamen de dwergen thuis uit de mijn en vonden Sneeuwwitje op de grond in hun huisje.
1: Sneeuwwitje!
2: O jee!
1: Wat is er gebeurd?
2: Vlek op vlek, wat zonde van de jurk.
1: Een appel?
2: Ja, een appel, ja.
0: De dwergen zagen de giftige appel en dachten dat hun lieve prinsesje dood was. Ontroostbaar knielden ze naast Sneeuwwitje neer, terwijl de tranen over hun wangen biggelden.
1: We moeten een kist voor haar maken.
3: Ja, een hele mooie.
1: Met een deksel van glas.
2: Ja, een deksel van glas.
0: De dwergen gingen aan de slag. Ze werkten dag en nacht aan een glazen kist, zodat ze altijd naar haar konden kijken. Toen de kist klaar was, legden ze Sneeuwwitje erin en zetten de kist op een open plek in het bos, zodat de zon in haar gezicht kon schijnen. Daar treurden de dwergen. 7 nachten, 7 dagen, 7 weken. Totdat er op een dag hoefgetrappel klonk.
1: Wat is dat voor geluid?
4: Oh,
2: geluid?
4: Ik hoor geen geluid.
2: Stil!
1: Stil!
2: Luister dan!
0: Uit het bos kwam een jonge prins op zijn paard. De knapste prins die ze ooit gezien hadden.
5: Wie is dat meisje? En waarom slaapt ze in die glazen kist?
1: Dat is Sneeuwwitje.
3: Jeetje.
2: Wij houden heel veel van haar.
3: Ja.
1: Ze was zo lief.
2: En zo mooi.
5: Inderdaad. Wat is ze mooi. Zou ik haar wakker mogen kussen?
0: De dwergen keken elkaar verbaasd aan, maar stemden toe. Ze openden de glazen kist en de prins sprong van zijn paard. Hij knielde naast de kist en langzaam boog hij zich over Sneeuwwitje heen. Zijn lippen kusten haar lippen. En toen de prins weer omhoog kwam, gebeurde er iets wonderlijks. Sneeuwwitje knipperde met haar ogen, kwam overeind en keek om zich heen. En toen ze van verbazing haar mond opende, viel het stukje giftige appel eruit. Sneeuwwitje en de prins keken elkaar diep in de ogen en werden als bij toverslag verliefd. De prins knielde naast haar neer en zei:
5: jij bent het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Wil je met me trouwen?
6: Ja, dat wil ik, lieve prins.
0: De prins zette Sneeuwwitje voor zich op zijn paard en samen reden ze het bos uit, op weg naar het kasteel van de prins. En de dwergen? Die leefden verder zoals ze altijd deden. In een onopgeruimd huisje en met lang niet zo lekker eten als Sneeuwwitje voor hun kookte. Maar ze leefden nog wel lang en gelukkig.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een vissers-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Jonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee! Nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms? Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet.
0: En... Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen, ja, toen heb ik weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Helbot, prins daar in de zee. Kom even terug. Je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen te later kwam de helbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De helbot verdween weer in zee... die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwde ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo anderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot, prins daar in de zee, kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en een houten couture.
2: Oh, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kolkende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die helbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles! Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg!
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben. Ik vraag die heilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpen de mij!
2: Zeg het maar, wat willen ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata. Het is

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was als een
1: pot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Ja,
1: wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Meisjes.
3: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we maar eens aan.
7: Is Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: TikTok.
1: Hoe geëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman One Man Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: En ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij. Doei.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.